0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte sjoljocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Yon. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de misje, kima kustele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fin de credive, agus nischkelte, et ta grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Darkion.
0: Rira. For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro lahaig inshadu bali. Khurjag lundar ar a chri. Agus tasti anon SEAI don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kudish dachar the yontas anuv. Kurdig us rada he fin of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heirin. Ha kaile hach termuiz kanailcha evain.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de igeschkeliocht, de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moe met fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulochte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Reraw.